wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

zomer, hè. Maar hier is het ijskoud aan de Noordpool. Oh, zwart, als je wilt afkomen, kom dan maar, hè. En Stereo FM kunt hier ook online beluisteren, hè.

0: is 5 uur. Dit is het regionale nieuws.
1: Steeds meer mensen vinden de weg naar MPC Gallery. Dat is een kunstgalerij die begin dit jaar de deuren opende in de Gasthuisstraat in Turnhout. Er hangen daar werken van zowel lokale als internationale kunstenaars, zegt Ruben van Steenkisten. De galerie opende in januari de deuren en weet steeds meer bezoekers te trekken. In de Schoolstraat in Beersen geldt vanaf nu een nieuwe voorrangsituatie. Verkeer dat de kern inrijdt moet vertragen, benadrukt het gemeentebestuur van Beersen. Beersen wil de verkeersveiligheid rond GBS de Singel verhogen door er een rustige schoolomgeving te maken. Daarvoor wordt de voorrangsregeling bij de twee wegversmallingen in de Schoolstraat aangepast. Tot nu toe had het verkeer dat de dorpskern binnenreed voorrang. De tarieven voor het gebruik van gemeentelijke lokalen en sportinfrastructuur in Ravels worden vanaf 1 januari volgend jaar aangepast. Maar de prijsverhoging, want dat is het, treft niet alle gebruikers in dezelfde mate. Voor erkende verenigingen, instellingen en lokale scholen verandert er nauwelijks iets. Ze kunnen de gemeentelijke infrastructuur ook na de jaarwisseling tegen vrijwel dezelfde tarieven blijven gebruiken. Maar andere gebruikers van de sportinfrastructuur zullen wel dieper in de buidel moeten tasten. Voor hen stijgen de tarieven met maar liefst 25%.

0: Zet uw radio vast in de vorige eeuw?
1: Laat dat oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
0: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: It is true, I'm still in love with you.
1: Groot moeder?
2: Ja, Roet kapje.
1: Wat heeft u grote oren?
2: Ja, dan kan ik beter luisteren naar Stereo FM.

0: Het is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In heel Europa gelden vanaf nu nieuwe strengere regels voor artificiële intelligentie. Bedrijven moeten vanaf nu verplicht melden wanneer ze AI-beelden, chatbots of AI-systemen bij sollicitaties gebruiken, bijvoorbeeld. In de Spaanse enclave Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Daardoor dreigen vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Tjaad of Soedan het slachtoffer te worden. Het is voor hen momenteel onmogelijk om een asielprocedure op te starten. In Italië is een 13-jarige jongen overleden nadat hij maar liefst 9 jaar lang in coma lag. De oorzaak was het eten van een stukje kaas van rauwe melk dat besmet was met de gevaarlijke stikbacterie. Het kaasbedrijf is inmiddels veroordeeld wegens een ernstig gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Maar wat er precies in het verdrag staat is niet duidelijk. In het voetbal weigert de Nederlandse club Ajax een bod van 45 miljoen euro op onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met de jonge Rode Duivel, maar Ajax eist een aanzienlijk hoger bedrag. De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.

0: Het is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In heel Europa gelden vanaf nu nieuwe strengere regels voor artificiële intelligentie. Bedrijven moeten vanaf nu verplicht melden wanneer ze AI-beelden, chatbots of AI-systemen bij sollicitaties gebruiken, bijvoorbeeld. In de Spaanse enclave Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Daardoor dreigen vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Tjaad of Soedan het slachtoffer te worden. Het is voor hen momenteel onmogelijk om een asielprocedure op te starten. In Italië is een 13-jarige jongen overleden nadat hij maar liefst 9 jaar lang in coma lag. De oorzaak was het eten van een stukje kaas van rauwe melk dat besmet was met de gevaarlijke stikbacterie. Het kaasbedrijf is inmiddels veroordeeld wegens een ernstig gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Maar wat er precies in het verdrag staat is niet duidelijk. In het voetbal weigert de Nederlandse club Ajax een bod van 45 miljoen euro op onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met de jonge Rode Duivel, maar Ajax eist een aanzienlijk hoger bedrag. De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.

0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
1: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
4: en jij kan weer ademen.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
7: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Tot ieders verrassing en vooral dus nu ook eens goed nieuws, is in Antwerpen de fietstunnel onder de Schelde weer open sinds gisteravond. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De tunnel was sinds zondagmiddag afgesloten door een lekje in een grote waterleiding die net boven de koker loopt. Daardoor gutste het water naar binnen, maar dat probleem is van de baan. Fietsers kunnen er weer door, al werkt de lift op rechteroever voorlopig nog niet. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden en 31 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Volgens de militaire gouverneur van de regio namen de Russische troepen bewust 2 woongebouwen onder vuur. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Wat er precies in het verdrag staat, dat is niet helemaal duidelijk. Bij Israëlische aanvallen op de Gaza zijn alweer 18 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters op basis van de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Volgens journalisten van de Arabische nieuwszender viel het Israëlische leger aan zonder voorafgaande waarschuwing. De aanvallen vonden plaats in Khan Yunis, waar een gezin van 3 werd gedood en 3 andere mensen gewond raakten. Ook in Deir al-Balah, Mawasi en Gazastad vielen doden en gewonden. In het voetbalnieuws stapt Cristiano Ronaldo volgend weekend in het huwelijksbootje, dat melden Portugese media. De plechtigheid vindt plaats op zijn geboorte-eiland Madeira. Topvoetballer en zijn partner zijn al 10 jaar samen, hebben 2 kids en verloofden zich vorig jaar. de weersverwachting. Tropische zomerdag, veel zon, maxima 36 graden. Aan de kust blijft het kwiksteken rond 26 graden. Morgen dinsdag drukkend warm, met kans op onweer ook nog 1 à 32 graden. Vanaf woensdag wordt het beter met temperaturen rond 25 graden.

Welkom beste vrienden op deze maandagochtend. J-Lo, Jennifer Lopez was dat. Een hele goede morgen. Dit is Stereo FM. Straks onder meer Dua Lipa met Houdini. En we hebben ook deze van Stromae.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. Never again.
2: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: je hoogstaat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje om te inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

Songs waren dat in This Girl, daarvoor The Police en Message in a Bottle, 1980. Je luistert Stereo FM, dit is jouw radio met One Republic and Sunshine. Running.

Shakira, mooie stem en een mooie madame, dat heb ik al meerdere keren gezegd. Ja, het is een mooi typetje. Shakira met Zoo, we hadden ook One Direction met One Thing. En dit is Will.i.am en Justin Bieber.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
0: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
0: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.

En dat is lang geleden, zeg. Sheryl Crow was dat. Zo'n rockchick natuurlijk, hè. Ja, all I wanna do is have some fun. We gaan naar 9 uur toe. Dat doen we onder meer met Christine and the Queens. Stond een paar weken nummer 1 in 2014. Deze Christine.

0: En kom maar binnen. Als u niet naar Stereo FM luistert, dan mag u op deze knop hier drukken, hè.
1: Oh, zeg!
0: Ja, dat komt ervan, hè. Oh,

0: from it.
1: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
6: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
6: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
7: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Tot ieders verrassing en vooral dus nu ook eens goed nieuws, is in Antwerpen de fietstunnel onder de Schelde weer open sinds gisteravond. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De tunnel was sinds zondagmiddag afgesloten door een lek in een grote waterleiding die net boven de koker loopt. Daardoor gutste het water naar binnen, maar dat probleem is van de baan. Fietsers kunnen er weer door, al werkt de lift op rechteroever voorlopig nog niet. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden en 31 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Volgens de militaire gouverneur van de regio namen de Russische troepen bewust 2 woongebouwen onder vuur. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Wat er precies in het verdrag staat, dat is niet helemaal duidelijk. Bij Israëlische aanvallen op de Gaza zijn alweer 18 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters op basis van de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Volgens journalisten van de Arabische nieuwszender viel het Israëlische leger aan zonder voorafgaande waarschuwing. De aanvallen vonden plaats in Khan Yunis, waar een gezin van 3 werd gedood en 3 andere mensen gewond raakten. Ook in Deir al-Balah, Mawasi en Gaza-stad vielen doden en gewonden. In het voetbalnieuws stapt Cristiano Ronaldo volgend weekend in het huwelijksbootje, dat melden Portugese media. Plechtigheid vindt plaats op zijn geboorte-eiland Madeira. Topvoetballer en zijn partner zijn al 10 jaar samen, hebben 2 kids en verloofden zich vorig jaar. De weersverwachting. Tropische zomerdag, veel zon, maximaal 36 graden. Aan de kust blijft het kwiksteken rond 26 graden. Morgen dinsdag drukkend warm, met kans op onweer, ook nog 1 à 32 graden. Vanaf woensdag wordt het beter, met temperaturen rond 25 graden.

Ja, ik wist niet beter dan dat, zei die Major Lazer. No, no better. Het is even over 9. Welkom bij Stereo FM. Straks onder meer de Blues Brothers met een oude. Ik heb al verder Soler voor je en deze van Zdash. Het hele mooie Sadness uit 2004.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
2: Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
3: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
4: Weg met die antenne.
3: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

dikke nummer 1 hit in 2014, George Ezra met Budapest. De Blues Brothers die waren er ook bij, 89 met Everybody Needs Somebody to Love. En dit is Bliss met Kisses. Tell me that.

Ja, daar gaat meneer Pastoor niet blij mee zijn natuurlijk. Dat is een bedreiging voor zijn fabriek, hè. Ah ja, It's a New Religion was dat van Bebe Rexha. Straks heb ik Martin Solveig, All Stars, en deze Enrique Iglesias, Duel El Corazon.

0: actiekeuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw

0: grijs en onderweg in geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.

De meisjes van Shampoo en Trouble. Ja, die zorgden voor de nodige trouble in 1994. Naar 10 uur, dat doen we onder meer met Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
4: en jij kan weer ademen.
5: U wil bouwen of verbouwen?
6: Stissus, waar blijven die pannen?
5: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
6: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
5: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stissus. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44. 34.
6: Stessens, telefoon!
7: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
5: www.dakwerkenstessens.be.
8: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Tot ieders verrassing en vooral dus nu ook eens goed nieuws, is in Antwerpen de fietstunnel onder de Schelde weer open sinds gisteravond. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De tunnel was sinds zondagmiddag afgesloten door een lek in een grote waterleiding die net boven de koker loopt. Daardoor gutste het water naar binnen, maar dat probleem is van de baan. Fietsers kunnen er weer door, al werkt de lift op rechteroever voorlopig nog niet. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden en 31 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Volgens de militaire gouverneur van de regio namen de Russische troepen bewust 2 woongebouwen onder vuur. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Wat er precies in het verdrag staat, dat is niet helemaal duidelijk. Bij Israëlische aanvallen op de Gaza zijn alweer 18 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters op basis van de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Volgens journalisten van de Arabische nieuwszender viel het Israëlische leger aan zonder voorafgaande waarschuwing. De aanvallen vonden plaats in Khan Younis, waar een gezin van 3 werd gedood en 3 andere mensen gewond raakten. Ook in Deir al-Balah, Mawasi en Gaza-stad vielen doden en gewonden. In het voetbalnieuws stapt Cristiano Ronaldo volgend weekend in het huwelijksbootje, dat melden Portugese media. Plechtigheid vindt plaats op zijn geboorte-eiland Madeira. Topvoetballer en zijn partner zijn al 10 jaar samen, hebben 2 kids en verloofden zich vorig jaar. De weersverwachting. Tropische zomerdag, veel zon, maximaal 36 graden. Aan de kust blijft het kwiksteken rond 26 graden. Morgen dinsdag drukkend warm, met kans op onweer, ook nog 1 à 32 graden. Vanaf woensdag wordt het beter met temperaturen rond 25 graden.

doet u mij toch maar Man on the Moon of The One I Love van R.E.M. Dit was Supernatural Super Serious uit 2008. Straks bij Stereo FM Rudimental, maar eerst is er Duffy en Rain on Your Parade.

0: vad satt nu genoeg?
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
7: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hoge Mouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

Usher en Ludacris was dat. Daarvoor hadden we Duran Duran met de Re-Flap-Flap-Flap-Flex uit 1984, stevige nummer 1 hit van toen. Zijn de klopgeesten ook al binnen? Ja, volgens Justin Bieber wel natuurlijk.

naar de actuele hitparade. Olivia Dean was dat in The Man I Need. En de Black Eyed Peas zat er net voor. Je luistert Stereo FM met Inna. En ik heb hier een déjà vu. Kan gebeuren.

0: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

Ah ja, kijk, de meisjes van K3, het was nog de originele K3. En Hey Ya Mama, 1999. Naar 11 uur toe, en dan zijn er hits non-stop na 11 met Stefan de Wilde. Ik heb hier DJ Snake in A Different Way.

0: Hallo, met de radio? Zeg, nu hoor ik stereo FM op 106.8 en 107.5 tegelijkertijd. Is dat dan stereo?
1: Nee, dat is twee keer stereo.
2: I think

0: complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuif. Ramen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
6: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
5: Walbers? Wat?
6: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
5: Dus geen eten living meer?
6: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
1: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Tot ieders verrassing en vooral dus nu ook eens goed nieuws, is in Antwerpen de fietstunnel onder de Schelde weer open sinds gisteravond. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De tunnel was sinds zondagmiddag afgesloten door een lek in een grote waterleiding die net boven de koker loopt. Daardoor gutste het water naar binnen, maar dat probleem is van de baan. Fietsers kunnen er weer door, al werkt de lift op rechteroever voorlopig nog niet. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden en 31 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Volgens de militaire gouverneur van de regio namen de Russische troepen bewust 2 woongebouwen onder vuur. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Wat er precies in het verdrag staat, dat is niet helemaal duidelijk. Bij Israëlische aanvallen op de Gaza zijn alweer 18 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters op basis van de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Volgens journalisten van de Arabische nieuwszender viel het Israëlische leger aan zonder voorafgaande waarschuwing. De aanvallen vonden plaats in Khan Younis, waar een gezin van 3 werd gedood en 3 andere mensen gewond raakten. Ook in Deir al-Balah, Mawasi en Gazastad vielen doden en gewonden. In het voetbalnieuws stapt Cristiano Ronaldo volgend weekend in het huwelijksbootje, dat melden Portugese media. Plechtigheid vindt plaats op zijn geboorte-eiland Madeira. Topvoetballer en zijn partner zijn al 10 jaar samen, hebben 2 kids en verloofden zich vorig jaar. De weersverwachting. Tropische zomerdag, veel zon, maximaal 36 graden. Aan de kust blijft het kwiksteken rond 26 graden. Morgen dinsdag drukkend warm, met kans op onweer, ook nog 1 à 32 graden. Vanaf woensdag wordt het beter, met temperaturen rond 25 graden.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout. Never again.
2: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor.

Jozefientje. Info en reservatie www.jozefientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Jozefientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
0: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
5: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
6: Steeds meer mensen vinden de weg naar MPC Gallery. Dat is een kunstgalerij die begin dit jaar de deuren opende in de Gasthuisstraat in Turnhout. Er hangen daar werken van zowel lokale als internationale kunstenaars, zegt Ruben van Steenkisten. De galerie opende in januari de deuren en weet steeds meer bezoekers te trekken. In de Schoolstraat in Beersen geldt vanaf nu een nieuwe voorrangsituatie. Verkeer dat de kern inrijdt moet vertragen, benadrukt het gemeentebestuur van Beersen. Beersen wil de verkeersveiligheid rond GBS de Singel verhogen door er een rustige schoolomgeving te maken. Daarvoor wordt de voorrangsregeling bij de twee wegversmallingen in de Schoolstraat aangepast. Tot nu toe had het verkeer dat de dorpskennen binnenreed voorrang. De tarieven voor het gebruik van gemeentelijke lokalen en sportinfrastructuur in Ravels worden vanaf 1 januari volgend jaar aangepast. Maar de prijsverhoging, want dat is het, treft niet alle gebruikers in dezelfde mate. Voor erkende verenigingen, instellingen en lokale scholen verandert er nauwelijks iets. Ze kunnen de gemeentelijke infrastructuur ook na de jaarwisseling tegen vrijwel dezelfde tarieven blijven gebruiken. Maar andere gebruikers van de sportinfrastructuur zullen wel dieper in de buidel moeten tasten. Voor hen stijgen de tarieven met maar liefst 25%.

0: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
4: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
4: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be. Haha!
5: Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Slimmer shoppen, minder betalen.
5: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
6: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
5: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
6: Waarop wacht je nog?
5: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
5: En op Yes.be.

0: als schat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 0.

2021. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio. Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
6: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
7: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
8: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Onze groenten worden kleiner en duurder door de aanhoudende droogte. Dat zien landbouwexperts. Onder meer broccoli en tomatenplanten smeken om extra water door het warme weer. En ook de wintergroenten lijden onder de hitte. In het Verenigd Koninkrijk gaan de prijzen al omhoog. Daar betalen ze voor tomaten al 60% meer. De kinderboerderij in Brasschaat is de oorzaak van de uitbraak van de stikbacterie, bevestigt het labo. De bacterie werd teruggevonden in het mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet, 2 van hen lagen een tijdje in coma. En de besmetting werd ook onderling doorgegeven. De kinderboerderij werd uit voorzorg gesloten. Het neemt nu extra maatregelen. Vanaf morgen mag de boerderij weer open. In Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen bij een vechtpartij in een café. Daar werd onder meer een mes en een vuurwapen gebruikt. Dat meldt de politie Brussel-West. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Verschillende mensen zijn opgepakt. Het onderzoek loopt. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de vredesgesprekken met de VS. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Nochtans had Amerikaans president Trump laten weten dat de gesprekken deze namiddag zouden starten. En dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede in het Midden-Oosten. Iran laat wel weten dat ze met Oman onderhandelen over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. En de Sloveen Pogačar staat aan de start van de Ronde van Spanje later deze maand. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt op social media. Pogačar won al 5 keer de Tour en 1 keer de Giro. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet won. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus met een tijdrit in Monaco. Zonnig, tropisch warm, 36 graden, zo'n 25 aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweer, 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft droog bij 25 graden.

Heel veel straffe hitplaten voor jou hier in de zomer van 2026. Met Oscar and the Wolf in Breathing uit 17 tot 6 over 1. Maandag is het 3 augustus, de tweede maand van de zomervakantie, ingestapt. En hits van Summer met Home Wrecker komen eraan. Ook Mumford & Sons, Little Lion Man, zelfs One Republic dit uur. Dit is Ozak Henry hier in 1-4 Radio op maandag met These Days.

to the 80s. 1985. Hey.

0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
2: Stissus, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
5: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
6: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
6: Voortaan jouw muziek via internet en wifi.
7: Radio Noorderkempen en Stereo FM.
6: Altijd en overal dichtbij.

Marcus Mumford and Sons met een Little Lion Man. Familiebedrijfje in 2009 met een doorbraakplaat toentertijd. Straks Iggy Azalea bij ons in Rita Ora. De Black Widow komt er nog eens aan. En dit is 15 werk Show Me Love, wat in de 90's ook al een hit was voor Robin S. Werd gecoverd door de Nederlandse Sam Veld.

Na de popplaat Undressed is dit de nieuwe Summer met Homewrecker in de zomer van 26. En Iggy Azalea, Rita Ora, Black Widow daarvoor nog eens bij ons. Je luistert Stereo FM, het is jouw radio. Calum Scott, Dancing on My Own van een decennium geleden.

krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld.

0: staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Never
1: again! Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

Godverdikke lekker nog eens uit het einde van de 90s. Fateless Insomnia en Drake en Rihanna Too Good daarvoor nog eens bij ons. Dit is Stereo FM tot bijna 2 uur. Zomerplaat uit 2012 van Gustavo Lima, zo dadelijk nog eens. Ook Laura Tesoro, een beetje onder druk stond ze in 16. En dit is Flo Rida uit 2012 met The Whistle.

dus hier boven het hart en de longen van de patiënt. Daar moeten we zijn. Nog iets naar boven. Ja. Boven de mond. Ja, dat zijn de oren, hè. En die moeten we helemaal vrijmaken, zodat de patiënt goed kan horen naar stereo.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speedpedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, date bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
7: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
8: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
7: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
8: Of kijk op husklus.be.
7: Husklus, sterk in platte daken.
8: En nu ook groots in kleine klussen.
9: Het is 2:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: In Antwerpen is een 50-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt na een val tijdens werkzaamheden aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Dat bevestigt de lokale politie. De precieze oorzaak van de val, want hij is gevallen, is niet duidelijk. Dat onderzoek loopt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn twee mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in een café, meldt politiezone Brussel-West. Bij de knokpartij werden onder meer een mes en vuurwapen gebruikt. Beide slachtoffers liggen in het ziekenhuis. De politie heeft verschillende verdachten opgepakt. In het Spaanse Ceuta, in het noorden van Marokko, is de dodentol na de recente stormloop op de grens opgelopen tot 88, meldt het Spaanse persagentschap. Afgelopen donderdag proberen duizenden migranten de enclave over zee binnen te dringen, waarbij velen zijn verdronken. Eerder was er nog sprake van een 72-tal doden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat er vredesgesprekken gepland staan met Amerika. Amerikaanse president Trump claimde dat de onderhandelingen over vrede in het Midden-Oosten vanmiddag hervat zouden worden. Iran zegt dat het onjuist is, maar bevestigt wel dat het met Oman praat over een veilige doorgang in de strategische straat van Hormuz. De olieprijzen zijn na de uitspraken van Trump fors gedaald. De prijs voor een vat Brentolie zakte met meer dan 5% tot $83. De olieprijzen waren de afgelopen weken flink gestegen door Amerikaanse aanvallen in het Midden-Oosten. Maar het is onduidelijk of de brandstofprijzen aan de pomp zullen dalen. In het voetbal kent Union zijn mogelijke tegenstander in de laatste voorronde van de Champions League. Als de Brusselaars de derde voorronde overleven, spelen ze tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. Dan moet Union morgen in de heenwedstrijd en volgende week in de return wel eerst voorbij het Noorse Bodø Glimt. Zonnig en tropisch warm, maxima 36 graden, aan de kust 25. Morgen opnieuw een zonnige dag, later stijgt de kans op onweer 32 graden. Woensdag en donderdag wordt het met 25 graden koeler, maar het blijft droog. En het ziet er dus naar uit dat het voorlopig blijft zomeren.

Het is de zomertijd, heel veel popmuziek op de radio. Bel op er eens, hier uit Vlaanderen. Hey Honey Bee uit het millenniumjaar tot 2:05. Goedenamiddag, dit is 1-4 Radio met Avicii onder meer. Ook Camerat komt eraan, zelfs Mimi Webb straks. Bob Sinclair hier, Franse house DJ. World, hold on.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
4: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hoge Mouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

DJ Timberg alias Avicii, featuring Cinder Cavazza. Without You uit 17 nog eens op jouw Yester Play Radio. Straks Mel C van de Spice Girls, soloplaat na die Spice Girls in het millenniumjaar met I Turn To You. Hier gaan we ons nog eens wagen aan een Dynamite, maar wel een bijzonder straf muzikaal ding van BTS.

Hey, goedemiddag, dit is jouw radio, Camerots, Be Mine. De hitparade momenteel met Mel C en I Turn To You. Daarvoor nog eens naar 2000, naar dat millenniumjaar. Sigala, Imani, DJ Fresh, die stond daar middenin. Nog eens met Say You Do. Je hebt hem hier deze middag nog eens op jouw radio.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Slimmer shoppen, minder betalen.
5: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
6: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
5: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
6: Waarop wacht je nog?
5: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
5: En op yes.be.

Dit was geweldig mooi, hè? Van de broers Neil en Tim Finn, de band Crowded House met Weather With You in die vroege 90s in The Shining Star van JK van 20 jaar later, 2012 daarvoor. Richting 3 met DJ Fresh, zo dadelijk ook Angel komt eraan en zelfs een popplaat hier van Kate Winslet was een winterhit in 2001 met What If I Have Never Let You Go om een beetje af te koelen in deze hitte. Here I

10.8 of 107.5. Mal via internet kan ik wel luisteren via stereofm.be. So, oh yes.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: Het is 3 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val tijdens werkzaamheden aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Dat bevestigt de lokale politie. De precieze oorzaak van de val is niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Marokko is de dodental na de recente bestorming op de grens opgelopen tot 88, meldt het Spaanse persagentschap. Afgelopen donderdag proberen duizenden migranten de enclave over zee binnen te dringen, maar velen zijn verdronken. Eerder was er nog sprake van 72 doden. In het voetbal is er gelood voor de Europese bekers. In de laatste voorronde van de Europa League neemt Sint-Truiden het op tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en het Cypriotische Omonia. Anderlecht loodt het Bulgaarse Levski Sofia of het Kazachse Kairat Almaty. Paars-wit moet dan wel eerst voorbij het Griekse Pauk. In de Champions League treft Union bij winst tegen het Noorse Budo Glimt, het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. Morgen speelt Union al de heenwedstrijd tegen de Nooren. Het weer, het blijft zonnig en tropisch warm met maxima tot 36 graden. Aan de kust 25, morgen opnieuw een zonnige dag. Later stijgt de kans op onweer bij 32 graden. Woensdag en donderdag wordt het met 25 graden koeler, maar het blijft voorlopig wel droog en verder zomeren.

Oost-Vlaamse Lee Rue in de remix van Last Frequencies met DJ Felix de Laat in Sleep. Van 10 jaar terug, 3:05. Goedenavond, het is 3 augustus maandag. Tot 4 uur nog 1-4 radio met Meteor en Hannah May onder meer dit uur. Ook Berre komt eraan met zijn nieuwe plaat Yesterday, Today, Tomorrow. En Eddie Grant uit de zomer van 1988. En ook dit is zomerswerk van Alcazar 2002.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Never again!
3: Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele andere helden van toen.

0: favoriete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.nl.

This is what it feels like. Ja, zo lijkt het er wel op, hè? Armin van Buuren featuring Trevor Guthrie. Uit 13, nog eens op je radio. Keen, zo dadelijk, Somewhere Only We Know. En nu naar 2022. Met Joris van Rossum, alias Meteor en Anna May. Wat wil je van mij?

Tomorrow. Yesterday, today, tomorrow. Berre, zijn nieuwe plaat op de radio. En voor de zomer van 26 echt een goede zomerplaat. Met Queen, Somewhere Only We Know. Dit is Stereo FM, 106.8 en 107.5 FM. En overal via stereofm.be, via onze livestream. Let It Happen, ook al een decennium geleden. Tame Impala.

0: Mos schat neust genoeg.
1: Mos schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
4: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
4: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
5: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Casterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Casterlee voor consistente kwaliteit.
6: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres.
7: Voor de hobbytuinier in hart en nieren.

van de Bee Gees uit de 70s die gecoverd werden door de Eurodisco Band The Entrance met Staying Alive in het midden van de 90s in de Kings of Leon, daarvoor nog Sex on Fire 2008. Bijna 4 uur vrienden op Stereo FM. Straks Stefan hier op de radio. Hier nog Champagne met Get to Love Ya. Ik heb Panic at the Disco in High Hopes. En Marco Z, pure belpop met I'm a Bird. I've been

0: U wil bouwen of verbouwen?
1: Stissers, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Alle Stissers, doe eens voort, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissers, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, date bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
7: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
8: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
9: Het is 4 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, roept op om de buitengrenzen van de Europese Unie beter te beschermen. Dat schrijft ze in een brief aan de Spaanse premier Sanchez na de recente migratiecrisis in de enclave Ceuta. Volgens von der Leyen toont de crisis aan dat de bewaking op de meest gevoelige punten dringend omhoog moet. In Genk is een arbeider van het bedrijf Bioterra met een grote laadmachine in het Albertkanaal gedonderd. De man welst onwel en zat vast in zijn cabine. Collega's konden hem gelukkig snel bevrijden. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De aanhoudende droogte zorgt voor lage waterstanden in onze rivieren en kanalen. De binnenscheepvaart ondervindt lokaal nog weinig hinder, maar bedrijven die zand en grind invoeren uit Duitsland wel. Ze kampen met vertragingen en fors hogere transportprijzen, omdat schepen minder zwaar beladen kunnen worden. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant zitten 700 gezinnen verspreid over 22 straten zonder kraantjes water. En dat komt door een zwaar lek in een ondergrondse hoofdleiding. Waterbeheerder De Watergroep voert momenteel herstellingswerken uit, maar het is onduidelijk hoe lang de storing nog zal duren. En het is ook helemaal niet duidelijk waarom die waterleiding plots uitvalt. Op 18 juli valt Oekraïne voor het eerst een magazijn aan van Wildberries, de grootste online verkoopwebsite van Rusland. En sindsdien zijn er al minstens 10 van die opslagplaatsen aangevallen. Want volgens Oekraïne maakt Wildberries deel uit van de Russische oorlogsinfrastructuur. Maar ook miljoenen Russen bestellen hun pakjes bij het bedrijf. Daarom is het een interessant doelwit, zo luidt het. De weersverwachting. De temperatuur kan vandaag in binnenland oplopen tot 36 graden. Aan de kust blijft het met 25 graden wat koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. Woensdag en donderdag wat koeler, maar overwegend droog bij 26 graden dan.

0: Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
2: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
1: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Ik zal een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Barbecue zonder goede drank?
7: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

FM

0: complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
6: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
6: Voortaan jouw muziek via internet en wifi.
7: Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.
8: Het is 5 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, roept op om de buitengrenzen van de Europese Unie beter te beschermen. Dat schrijft ze in een brief aan de Spaanse premier Sanchez na de recente migratiecrisis in de enclave Ceuta. Volgens von der Leyen toont de crisis aan dat de bewaking op de meest gevoelige punten dringend omhoog moet. In Genk is een arbeider van het bedrijf Bioterra met een grote laadmachine in het Albertkanaal gedonderd. De man welst onwel en zat vast in zijn cabine. Collega's konden hem gelukkig snel bevrijden. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De aanhoudende droogte zorgt voor lage waterstanden in onze rivieren en kanalen. De binnenscheepvaart ondervindt lokaal nog weinig hinder, maar bedrijven die zand en grind invoeren uit Duitsland wel. Ze kampen met vertragingen en fors hogere transportprijzen, omdat schepen minder zwaar beladen kunnen worden. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant zitten 700 gezinnen verspreid over 22 straten zonder kraantjes water. En dat komt door een zwaar lek in een ondergrondse hoofdleiding. Waterbeheerder De Watergroep voert momenteel herstellingswerken uit, maar het is onduidelijk hoe lang de storing nog zal duren. En het is ook helemaal niet duidelijk waarom die waterleiding plots uitvalt. Op 18 juli valt Oekraïne voor het eerst een magazijn aan van Wildberries, de grootste online verkoopwebsite van Rusland. En sindsdien zijn er al minstens 10 van die opslagplaatsen aangevallen. Want volgens Oekraïne maakt Wildberries deel uit van de Russische oorlogsinfrastructuur. Maar ook miljoenen Russen bestellen hun pakjes bij bedrijven. Daarom is het een interessant doelwit, zo luidt het. De weersverwachting. De temperatuur kan vandaag in binnenland oplopen tot 36 graden. Aan de kust blijft het met 25 graden wat koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. Woensdag en donderdag wat koeler, maar overwegend droog bij 26 graden dan.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Oh, schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: van Daan.
1: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nier.
2: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
5: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
7: Hey! Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
7: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
7: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

0: verstrekken wij op reis, ze voorspellen goed weer in Spanje.
1: Ja, ja, maar voorspellen ze ook goede wifi in Spanje?
0: Ja, zonne, in het hotel is er free wifi aan de receptie, aan het zwembad en in de kamer.
1: Oh, fantastisch. Dan kunnen we naar Stereo FM luisteren in Spanje.

0: flesje en een brul, hè? Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
5: Het is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Het KMI heeft zo net code geel afgekondigd voor onweer. Maar in Wallonië, plaatselijk kan het daar lelijk tekeer gaan, zegt het KMI. Code geel geldt nog tot vannacht. Het nummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Komt vooral door de hitte. Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. De redders aan de kust kregen afgelopen maand dubbel zoveel meldingen van vermiste personen tegenover het jaar ervoor. In totaal 466. Het ging meestal over kinderen. Je kan je kind bijvoorbeeld tegenwoordig een polsbandje omdoen met contactgegevens. Dat maakt het terugvinden een stuk makkelijker. In ruim 8 op 10 gevallen werd de verdwijning dan ook binnen het half uur opgelost. In Oostende is een fietster zwaar gewond na een ongeval. Een vrouw van 30, bevestigt de politie. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen is ze buiten levensgevaar. In een natuurgebied in Nederlands Limburg woedt een zware bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel door de boomtoppen. Daardoor is het zeer moeilijk te blussen. Er worden 2 blushelikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Zo'n 300 mensen van een camping in de buurt zijn geëvacueerd. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen nog zeker tot vanavond stil. Einde seizoen voor wielrenner Toon Aerts heeft een dubbele breuk in zijn knieschijf. Dat gebeurde tijdens een zeer zware valpartij in de slotrit van de Ronde van Denemarken. Later deze week wordt hij geopereerd. Warm met temperaturen tot 37 graden op sommige plaatsen. Aan zee ideaal 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte maxima rond. Vannacht dus 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar zo'n 26 graden overdag.

0: sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Rustklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op rustklus.be.
0: Rustklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. Never
3: again. Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: De meest complete wasstraat, Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: Dus ik herhaal, het menselijk lichaam is in stereo opgebouwd. Een linker en een rechterarm, een linker en een rechterbeen, een linker en een rechteroog en een linker en een rechteroor. Zodat je goed naar Stereo FM kunt luisteren.
1: Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just testing.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, hoog blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stessens, telefoon!
5: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
6: Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: De Steunpilaar lanceert in Beerse de Luierbank, een nieuw initiatief dat ongebruikte luiers inzamelt voor gezinnen die het moeilijk hebben. Zowel ongeopende pakken als resterende luiers zijn welkom. Wie losse luiers schenkt, geeft die bij voorkeur af in de originele verpakking of in een goed afgesloten zakje met duidelijke vermelding van de maat. Zo kunnen de luiers makkelijk gesorteerd en verdeeld worden onder gezinnen die er nood aan hebben. Om het schenken zo eenvoudig mogelijk te maken, werden op verschillende locaties in Beerse luierboxen geplaatst. Woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw en lokaal dienstencentrum De Ontmoeting in Beerse zetten op zondag 13 september de deuren open voor het grote publiek. Tussen 14 en 18 uur is iedereen er welkom voor een gezellige namiddag vol ontmoeting, lekkernijen en activiteiten. De provincie Antwerpen heeft de ontwikkelaar een vergunning gegeven voor de bouw van 3 units voor Burger King, CKS en Torfs aan de Brebos-site in Rijkenvorsel. Eerder gaf Rijkenvorsel al een vergunning, maar die werd in beroep geweigerd. Na de beroepsprocedure is het licht nu toch op groen gezet voor de laatste fase van de ontwikkeling van de Brebos-site in Rijkenvorsel. Meer informatie op de website Rijkenvorsel.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatsje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014-323-646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. Never
3: again. Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ...

Wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.nl.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zet een spotje rond in spreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Mos schat, nu is het genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
7: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
8: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie. Op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
7: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
8: Of kijk op husklus.be.
7: Husklus, sterk in platte daken.
8: En nu ook groots in kleine klussen.
9: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: Nederlands-Limburg breidt een grote natuurbrand verder uit. Er staat al 21 hectare in brand en ruim 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Defensie zet inmiddels een derde blushelikopter in. Brandweerwoordvoerder Bart Cox legt uit dat het vuur moeilijk te bestrijden is, omdat het vuur in naaldbossen zit. En dat vuur zit dus van boven in de kruin. Je kan dus beneden wel staan blussen, maar zo wordt het erg moeilijk. Ook in de Amerikaanse staat Washington woeden 15 hevige bosbranden. Duizenden inwoners van de stad Spokane moeten vluchten en zeker 600 huizen zijn verwoest. De gouverneur heeft president Trump gevraagd om de federale noodtoestand uit te roepen. Aan de kust is op het strand van de Pannen hier bij ons een oudere vrouw verdronken. Ze raakte tijdens het zwemmen in de problemen. En dat is dus inderdaad opletten, want eerder is er al gewaarschuwd dat er een sterke stroming staat in de zee. Die kan heel wat mensen verrassen. Reisorganisatie Touring kreeg in juli 17% meer medische dossiers binnen dan vorig jaar, komt door de extreme hitte in Europa. En ook het aantal oproepen voor autopech ligt fors hoger. In het wielrennen is Lotte Kopecky als tweede geëindigd in de derde etappe van de Tour de France Femme. De Noorse Sigrid Oxet won na een indrukwekkende solo van 88 kilometer en pakt de gele trui. In het voetbal heeft Racing Genk-talent Kos Karitsas zijn toptransfer naar Borussia Dortmund beet. De Duitse club betaalt 35 miljoen euro. De 18-jarige middenvelder is daarmee de duurste uitgaande transfer ooit voor Genk. Vanavond en vannacht bewolkt met lokaal onweer een zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 22 graden. Al stijgt in de namiddag de kans op onweer. Daarna koelt het af naar 25 graden.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatsje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
4: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
5: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Never
2: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda.

0: www.dakwerkennuyens.be. Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
0: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
3: In Nederlands-Limburg breidt een grote natuurbrand verder uit. Er staat al 21 hectare in brand en ruim 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Defensie zet inmiddels een derde blushelikopter in. De brandweerwoordvoerder heeft inmiddels uitgelegd waarom het vuur moeilijk te bestrijden is. Dat komt omdat het vuur in de kruin van de dennenbomen woedt. Ja, het vuur zit dus van boven en ja, als brandweer sta je natuurlijk beneden. Zo wordt het erg moeilijk. In de Amerikaanse staat Washington woeden ook 15 hevige bosbranden. Duizenden inwoners van de stad Spokane moeten vluchten en 600 huizen zijn verwoest. De gouverneur heeft president Trump gevraagd om de federale noodtoestand uit te roepen. In het voetbal heeft Antwerpen een nieuwe hoofdtrainer. Het gaat om de Duitser Marvin Kamper. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen en wordt voor het eerst in zijn carrière hoofdcoach. Antwerpen zocht een opvolger na het ontslag van Jozef Oosting in mei. Vanavond en vannacht bewolkt met lokaal onweer, maar dan vooral in Wallonië. Zachte minima, u gelooft het niet, maar het staat er echt, 23 graden vannacht. Morgen zonnig en warm met 32 graden, al stijgt in de namiddag de kans op onweer. Daarna koelt het af, dat is dus woensdag zo, naar zo'n 26 graden.

0: Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
0: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Nederlands-Limburg breidt een grote natuurbrand verder uit. Er staat al 21 hectare in brand en ruim 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Defensie zet inmiddels een derde blushelikopter in. De brandweerwoordvoerder heeft inmiddels uitgelegd waarom het vuur moeilijk te bestrijden is. Dat komt omdat het vuur in de kruin van de dennenbomen woedt. Ja, het vuur zit dus van boven en ja, als brandweer sta je natuurlijk beneden. Zo wordt het erg moeilijk. In de Amerikaanse staat Washington woeden ook 15 hevige bosbranden. Duizenden inwoners van de stad Spokane moeten vluchten en 600 huizen zijn verwoest. De gouverneur heeft president Trump gevraagd om de federale noodtoestand uit te roepen. In het voetbal heeft Antwerpen een nieuwe hoofdtrainer. Het gaat om de Duitser Marvin Kamper. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen en wordt voor het eerst in zijn carrière hoofdcoach. Antwerpen zocht een opvolger na het ontslag van Jozef Oosting in mei. Vanavond en vannacht bewolkt met lokaal onweer, maar dan vooral in Wallonië. Zachte minima, u gelooft het niet, maar het staat er echt, 23 graden vannacht. Morgen zonnig en warm met 32 graden, al stijgt in de namiddag de kans op onweer. Daarna koelt het af, dat is dus woensdag zo, naar zo'n 26 graden.

0: Stel, je moet met z'n tweeën 40 appels, 20 peren en 100 aardbeien verdelen. Wat krijg je dan?
1: Oh, dat is gemakkelijk, hè? Buikpijn, hè? Dan kun je veel beter naar Stereo FM luisteren.

0: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Aan onze kust is gistermiddag een 79-jarige vrouw verdronken, meer bepaald in de Ponne. Ze raakte in de problemen in het water en reanimatie door de redders mocht niet meer baten. Er staat hier en daar een sterke stroming en dat is verraderlijk. Was trouwens niet het enige incident, want even verderop werd een man uit het water gevist. In Kokseide haalden de redders een jongen van 10 naar boven en ook in Oostende werden twee drenkelingen gered. Het blussen van de grote natuurbrand in Nederlands Limburg kan nog wel even duren. Uren zelfs, dat melden de lokale veiligheidsdiensten. Er staat al meer dan 22 hectare natuur in lichterlaaie en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos dat brandt hoog. Maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In pretpark Bobbejaanland zijn twee meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszaak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog, waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherf in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. Dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.

wenst u zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

Zeg, voor alle zekerheid toch even zeggen dat je dus geen Spaans moet kennen. Nee, je moet geen Spaans kennen om naar Stereo FM in Spanje te luisteren, hè.

Liefke, zeg, zet je parasol eens een meter naar links. Klik ik hier, bekan in de zon, hè. Zeg. Oh, zeg, en zet dan Stereo FM ook eens op. Zeg, en breng eens iets mee om te drinken.

0: zal de toekomst voorspellen. Ik zie, jij zal in de toekomst naar internet luisteren.
1: Ja, maar dat kan ik nu al, hoor.
0: Oh, maar dan zie ik misschien het verleden.
2: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
3: Via onze website,
2: de app
3: en via alle streamingdiensten.